0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Roodhoutert familieradio.
1: DJ Sky! Full Monley Molley!

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, Groothaaldert.
2: Let's go, girls.

0: geweest.
1: Radio Groothaaltert, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Bono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give peace.

0: burning or something. They'll never make their money back.
1: Radio Roadhout Helden. Van Mil Radio.
2: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

En we hadden René Vroeger, Calling Out Your Name. Als ik een top 5 lijstje mag maken met feel good hits, dan behoort dit nummer er zeker bij. En denk bij velen onder u.

0: de hitkampioen. 1 uur feel good. Met nu werk uit Nederland. Een hele mooie samenwerking tussen Tino Martin en Mart Hoogkamer. De hartslag van de stad.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de

altijd een graag geziene gast bij de hitkampioen, Mr. Pitbull, in jouw Feel Good Uur. We zetten de archieven nog eens open met deze Martha Reeves en de Vandellas.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: This is your station. Your music.
2: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

Leuk, hey. Artemios, Venturis, Rousas, beter bekend als Demis. Een Griekse zanger en ook ooit basgitarist, waarschijnlijk bij Aphrodite zelf. Grote hits gemaakt, mensen. Daar houden we van. Lekker terug naar een gouden tijdperk. De tijd van toen. Jazeker, wees welkom. De komende uur is dit de Middle of the Road Show.

Geef me wind en zeilen. Geef me zon en noodweer. Een van die zomers was die zomer van 2016, als je het mij vraagt, lieve mensen. Maar jongen, veel regen. Windsurfing, nou goed uit die lekkere oude tijd, hè? 1979 was het voor de surfers. En dat is terug in de middle of the road show.

0: best wel voor die bus als je schatrijk bent geworden. Dan gaan de Fragger Boys.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Storm of regen, nou zonnig. Volgt menig piloot boven de wolken. Dan moet je wezen, schijnt altijd de zon. Schijnt een gezegde te wezen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil

0: alarm schrijf, Arnold. Ja. Arnold, een van onze producers van de Middle of the Road Show. Ja, we hebben er meerdere, gelukkig maar. Alleen is maar alleen. Robert en Pieter Williams. Van 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. En na die periode werd hij uiteraard een succesvol solozanger. En in 2010 deed hij het nog even voorzichtig over met And Take That. Leuk dat je erbij bent, vrienden. Dit is de Middle of the Road Show. En ik geef aan jou cadeau Cat Stevens.
1: It's not

Een heel groot spektakel met Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald in de jaren 70. If I had words. Blijf maar even lekker hangen in die gouden jaren van toen. Onder andere de 70s. Ja. Ondertussen geniet ik van een lekker kopje koffie met een bossenbol vandaag voor de gelegenheid. Brenda, nou heerlijk weer. Dankjewel. En hier zijn Maarten McNeil.

Ja, ging hij al in de band. Toen was hij 16 en speelde hij in de T-set van Peter Tetro. Zijn naam Paul Edewat. In de show aanwezig met Ik wil jou alleen. Jeugdsentiment, een uur lang.

0: ben ik nog geen psycholoog. Helaas, Nathalie, ik kan het nog niet voor je oplossen. Nathalie was dat even de laatste in de show met My Love Won't Let You Down. Nou, we hebben wat problemen gehad het afgelopen uur, hè? Liefdesproblemen, weet ik wat. Ik heb me half vol gegeten aan die bosse bollen van Brenda van Kaas. Ze waren lekker. En volgens mij komen er nog wel een paar. Zit er nog wat in de doos? Gelukkig. Frans is niet zo gulzig geweest vandaag als hij de man altijd is.
1: Oh,
0: juist, ik wens je nog een hele fijne voorstelling.

Tish en David Guetta met de Heartbreak Anthem. Vandaag dinsdag 4 augustus, vrienden, van harte welkom. Blij dat u erbij bent. Je weet het, hè? Altijd welkom, entrée libre in het Frans. Kom erbij, we gaan er een gezellig uurtje van maken. We hebben onze huishoudtip, onze artiest van de dag, het weerbericht en natuurlijk fijne muziek, hè? Wat heb ik mee? The House Martins. Ik heb Tammy Roo, ik heb The Pebbles, ik heb The Three Degrees, Crazy Elephant, Albert West, die komt uit Nederland. Tony Bass, ook al een Noorderbuur. Wat België betreft toch, hè? Ja. Goed, tweede plaat. Reparator en de Delrans. The captain of your ship.

Klaus Roos met Car Wash. Ik heb twee bekenden geboren op een 4 augustus. De eerste, Louis Armstrong, Amerikaans trompetist en zanger. De man overleed in 1971, maar werd geboren 4 augustus 1901. Op 4 augustus 1961 werd Barack Obama geboren. Amerikaans president Barack Obama is een advocaat en hoogleraar. Dus wordt hij vandaag 65 jaar.

Caravan of Love is een lied van de Britse band The House Martins, opgenomen in 1986. Op 24 november werd het nummer eerst in het Verenigd Koninkrijk en dan in Ierland op single uitgebracht. In januari 1987 volgde de rest van Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. We gaan even terug in de tijd. Precies 333 jaar, dat is al een hele tijd geleden. 4 augustus 1693 en op die dag werd de champagne uitgevonden door Dom Pérignon. Het Franse wijnhuis Moët & Chandon gaf zijn naam aan haar beste champagne. Pérignon overleed in 1715.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Citroenen in huis hebben, mevrouw, heeft heel wat voordelen. Citroenen gebruiken we vaak in de keuken, maar zijn ook heel handig als huismiddel. Wist je dat je gebruikte citroenen kan gebruiken als schoonmaakmiddel voor je snijplank? Snij je uitgeperste citroen in twee en wrijf ermee over je snijplank. Het zuur neutraliseert de geuren en de bacteriën die overblijven op het oppervlak. En wist je ook dat je jouw waterkoker kan ontkalken met uitgeperste citroen? Je hoeft er alleen water bij te doen en je zal zien dat die weer helemaal proper is.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: De Pebbles met Get Around.
1: De artiest van de dag.
0: Onze artiest van de dag is Bobby Goldsboro. De man werd geboren in Mariana, dat ligt in Florida, Amerika uiteraard. Hij werd geboren op 18 januari 1941. Ik heb twee nummers van hem, Hello Summertime en Honey.

81 is hij al, hè? Rod Stewart, je hoorde uit 1971 Maggie May. We gaan even terug in de tijd. Het was 4 augustus 2020, dus 6 jaar geleden. En dan op die dag zorgde een zware explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut voor 200 doden en 6000 gewonden. En hoe komt dat? Wel, de explosie werd veroorzaakt door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat.

kijken naar het weerbericht. Vandaag dinsdag 31 graden, zonnige dag. Morgen woensdag 27. Donderdag gaan we zakken naar 24. Vrijdag 22. En dan zijn we toe aan het weekend. Het ziet er goed uit, ja, wat dacht je? Zaterdag 24 graden, hele dag zon. En zondag 25. En dat loopt ook door voor

volgende week maandag. De vakantieoorden Tenerife 29, in Las Palmas 27, in Malaga 35 graden. Mocht je naar Frankrijk gaan, de Côte d'Azur, wel, ik kan je meegeven, in Nice 29 graden. In Antalya 30 en in Benidorm 28. Bedankt dat u bij ons was. En misschien nog een mededeling. Door het watergebrek, de droogte, doen we voorlopig geen water meer bij de wijn. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zon.

wat is het leven van een DJ-jockey toch wel hard, hè? Inderdaad. Want in de zomer moeten werken. Ja, in de studio waren meer dan 30 graden is momenteel. Goed, dit gezegd zijnde, een heel bijzondere goede woensdagmiddag natuurlijk. En van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En we gaan natuurlijk een klein beetje met de flashback terug. Maar we hebben ook nieuwe muziek natuurlijk voor jou hier op de radio. Dus stay tuned naar de lunchbreak. Dat was Imagination en Flashback. Hier is Racy, Lay Your Love on Me.

Dat moeilijk hebben, moet je niet gaan racen. Doe het maar rustig en kalm aan, zou ik zeggen. Muziek van Racy en Baby Lay Your Love on Me uit de jaren 70 natuurlijk. En ja, wat hebben we hier nog meer klaarstaan? Wel, hier staat van mijn lijstje Duran Duran. En Free, Free for Love.

gewoon zeggen de Spenders natuurlijk. Hè, maar ze staan onder de naam Detroit Spenders natuurlijk. En dat was de medley van Working My Way Back to You hier in de lunchbreak op jouw woensdag. We zijn alweer in het midden van de week. Ja, dat hoort misschien niet graag als je met vakantie bent, hè, maar het is toch wel zo natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Wel. Vakantie voor iedereen, zeggen ze dan. Ja, soms wel, soms ook niet natuurlijk. Mijn vakantie is al achter de rug dit jaar, dus we blijven gewoon lekkere muziek voor jou draaien hier op de radio.

inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag woensdag. Ja, inderdaad wel. Muziek van Johnny Fred en his Playboy Bands. En dit allemaal met zijn Judy in the Sky natuurlijk. En daarvoor hadden we natuurlijk Emma Bale. En dit allemaal met haar lekkere Fortune Cookies. Inderdaad wel, ja. We zijn er nog tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation met de lunchbreak. En hier zijn de Proclaimers.

Inderdaad, het zal aan de vakantie liggen, denk ik. Ja, het zal wel, hè. Ja, dat, ik denk dat we al woensdag waren. Het is nog maar dinsdag. Ik wil wel een dagje sneller zijn dan de anderen, natuurlijk. Ja, inderdaad. Mijn excuses.

aan, er komen er weer 500 miles. Ze komen er weer aan, hè, die grote voettochten. Ja, het is nachts en allemaal doorwandelen. Nee, niets voor mij, inderdaad niet. Dinsdagmiddag en hier is Starship en We Built a City on...

0: Radio Roadhout. Van Mil Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Welkom in deel 2 van de Lunchbreak. En we gaan terug vandaag naar 1978. In 1978 kondigen de leden van ABBA, Björn en Agneta Falsko, dat aan dat ze gaan scheiden. De band bleef voorlopig bestaan en ze maken ook nog wel enkele hits. Hier zijn de ABBA'tjes en dit allemaal met hun 1 July.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

En inderdaad, de nieuwe Confessions van Madonna, deel 2. En dat was onze hit-up voor deze week natuurlijk, samen met Stromae, onze Belgische artiest. En dit allemaal met haar My Sins Are My Saving. Tot en met vrijdag onze lekkere lunch-hit-up hier op de radio natuurlijk. Van harte welkom in deel 2. We gaan er aan beginnen aan deel 2. Hier is Big Yellow Taxi. Johnny Mitchell.

En dan is Roel Rook eens wat andere hits kennen van Limal. En dit allemaal met zijn Too Shy hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En wat ga jij nog allemaal presteren vandaag? Je mag het ons altijd laten weten. Hoeveel graden is bij jou? Wat ga jij nog doen? Ga je lekker in een zwembadje zwemmen? Of zit je met de voetjes in het water? Wel, je mag het ons laten weten. Hier is Andy Gibb en Shadow Dancing.

En dan een van de drie broertjes van de Gibson, van de Bee Gees natuurlijk. En dat allemaal hier op je radio. Hij hoort het eventjes alleen leren, hè, of alleen doen. En dit met Shadow Dancing was een kleine hit. Hier is Matt en Tiger Feet.

0: een band die verschillende grote hits gemaakt heeft natuurlijk in de jaren 70. Hè. Ik heb het over Mudd en dit allemaal met zijn Tiger Freed. Als ik nog eventjes op de uurwerk kijk, over de klok die hier aan de muur hangt. Het is weer tijd geworden voor deze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. En ja, wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Hè. Morgen is het pas woensdag, inderdaad wel. Hier is East 17 and Another Day. Tot morgen. En stay tuned.

Radio Grand Aldert. De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aldert.

0: grote muziek uit het verleden, uit 1985, van Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Nou, denk het ook. Wat zegt u, meneer Prins? Hij heeft het over een kus, geloof ik, maar dan in het Engels. Kiss.
1: Don't

0: Kiss.
1: Stemmetje. Prince. Kiss. Dekker Radio.
2: 80 is prachtig.
1: Nou, vooruit dan maar. Dan maar naar 1986. Oh, een eeuwigheid terug. Maar wel een mooie van Chris Rea. En we wanen ons op het strand. Het heet weer. Nou, dat is geen kunst deze zomer geweest, hè? On the beach.

Mooi gedaan, hè? Bobby Goldsboro en Summer, the First Time uit 1973. Dekker Radio, gaat eens eventjes luisteren naar een monnik. T.S. Monk heet hij. Yeah! En die heeft het over het goede leven.

0: Finito. De Zomerop de Radio. Ja. Het is ook zomer in de studio van Dek Radio. Het is hier niet uit te houden, zeg. Ongelooflijk. Ja, ja, ik doe mijn best. Ik weet het. Ik hou me flink. Ondanks de temperatuur. Ik geloof 28 graden momenteel.
1: Carolina.
0: Nee, zeg maar Dekker.
1: Ja, je
0: heet niet Carolina. Jorge. Oké, okay. Dan zing jij maar Carolina.

0: Mooie muziek hè, van Seu Jorge en Carolina. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

Hey, ben je er nog? Dekkers het lawaai radio. Romantics, what I like about you. 3 achter elkaar. Dadelijk Ton Gernan met Higher. Maar eerst de dijk. En die willen het licht uit. Lijkt me geen goed idee in de Dekker Radio Studio. Dan zie ik niks meer. Maar goed, we kunnen het proberen.

0: af en toe word ik moe van mijn eigen programma.
1: Is wat, hè?
0: Nou moet ik weer dansen.
1: Nou ja, vooruit te maken.
0: Omdat het zo leuk is. Met Huey Lewis en The News gaan we naar 1985. En doe rustig mee. Behalve als je achter het stuur zit, hè?
1: Dat kan dat beter natuurlijk.
0: The Power of Love. Lekker radio. Daarna Jermaine Stewart met The World.

Word is out. Nou, ik heb het al door. Weet je wat we gaan doen? We gaan eventjes lopen als een Egyptenaar. Die zitten natuurlijk altijd op een kameel en hebben ze van die kromgetrokken benen. Walk like an Egyptian.

Kleimans en van Geel, juf Helena. Wat zijn nou uitschuifbare benen? Nooit eerder van gehoord. Ik heb geen idee. Dat mogen ze me eens uitleggen. Besia, ken je er nog? Ze heet eigenlijk Besia Tretreluska. En deze van lang geleden. Time and Tide.

0: Ik kijk op de klok en het eind van dit programma is in zicht. Hoor maar.
1: Dekker Radio.
0: Zo. En ik heb nog wat lekkers voor het laatst bewaard. Charlie Puth. Met TH op het end.

0: Dit klinkt werkelijk als goud in het oor. Zo subliem, zo mooi. Deze van With Em Temptation, The Ice Queen.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

We moeten eerlijk toegeven, heel wat vrouwelijk schoon vandaag in die turbulente show. En een schoon voorbeeld daarvan was deze van Rihanna met Umbrella. Blijf hangen, zometeen de zomerhit uit 2003 van de Underdog Project. Waar is Babette en Maxime?

0: Platen die trouwens meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, worden bij ons beschouwd als goud van oud. En kijk eens aan, dit kwam uit 1972, 10cc en Donna.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken...

0: Lang geleden dat ze nog een plaatje op de markt hebben gegooid, deze mensen. Uit de glorietijd, met andere woorden. My Room 5, This Love.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.
3: This one's going out to everybody.

0: De hits vliegen letterlijk in figuurlijk rond de oren. Een schoon voorbeeld, deze van Scooter, dat was The Weeknd.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

0: Ja, ja, holle, welkom hier in dit programma. Zo had een dikke hit in 89 met Sluit me in je hart. Een cover van Rick Astley. Maar ook deze mocht er wezen met 1, 2, 3. Olé, welkom hier.
1: Vlaamse Retro.
2: Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Abbeloos. Verwacht een unieke mix van nostalgie, energie en tijdloze tracks.
3: Back to the roots, voel de vibe, beleef de herinnering. Ga terug naar waar de muziek begon.

druk steken hier en daar. Schoen je zand en klaar. Hij vond werken een feest, hield zich altijd wezenliefst, telkens in de weer, met zijn lapjes leer. Maar toen eens een heel leuk meisje hem iets vroeg, sprong zijn hart er stond, driemaal in de grond.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Groothoudert.
0: We gaan terug in de tijd.
2: De Gouden Klassiekers.
0: De Gouden Klassiekers.
2: Je zo weer meenemen naar de tijd van toen.

DJ Kicken. A man decides that

een speciale, bijna magische aantrekkingskracht heeft op een zangeres. Hij heeft een slow hand, een rustige, liefdevolle aanraking die haar hart sneller doet kloppen. The Pointer Sisters met

ooit begonnen als reclamedeuntje voor een spijkerbroekmerk, maar werd zo aanstekelijk dat het een echte hit werd in 1976. David Douglas met Jesus.

Als ik dit nummer hoor, dan denk ik spontaan van... Ja hoor, daar gaan we weer. Paraplu kwijt en kapsel weer naar de vaantjes. Supertramp met It's Raining Again. Geef mij toch maar een goede zomer.

oorspronkelijk geschreven als solonummer voor Anna Frits, maar het werd zo'n succes dat ze het met de hele groep uitbrachten. En het werd een van hun grootste wereldhits. ABBA met Fernando.

0: OMD staat voor Orchestral Maneuvers in the Dark. Onze opener in dit nieuwe uur, All Gold, hier op de radio. Wees van harte welkom. Hey, aangenaam. Arnold is de naam voor Arnold All Gold Collectie. Ja hoor, het was net onze opener met een nummer uit begin jaren 80. Fijn dat je luistert naar dit station voor de All Gold Collectie. Met nu Patrick Colway en Sylvester, Do You Wanna Funk?
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.

Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. En toen voor elke Rosetti, luister naar dit station, Jersey Fame met Rosetta. En dan Chris Roberts met Ik Ben

geweest.

Old Gold vandaag, 1977, met Fleetwood Mac, Don't Stop. En ook dit is anno 1977, de Gibson Brothers met Non-Stop Dance.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove Tonight. Jimmy Somerville, die we kennen van Ronski Beat. En The Common Yards met To Love Somebody. En dan nu tijd voor Kwaya Con Dios met Nee Na Na Na.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Hits als Angelo en Save All Your Kisses For Me. The Brotherhood of Man met Kiss Me, Kiss Your Baby. Vandaag in deze Old Gold collectie. Met nu Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Dit is deel 3 van de Old Gold collectie.

0: ABBA, I do, I do, I do. En Les Humphrey zingt het met Mexico. Tot zover deze Old Gold collectie voor vandaag. Graag tot een volgende keer met nog meer Old Gold hier op de radio.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Je luistert naar Het Muzieklabyrint, een programma van en door Peter Roland, waar weinig gepraat veel muziek betekent. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest.

för mye tätt, Kristin. Ni veis kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert brengt muzikale kleur in je leven.